moeten ze mijn paard de melingtri farmbal. Odo wiete Musa ramar chof siren jak hamar. Musa Umar yali Umar bohar boli. Al barka jamma basara ujun naji temedi didi e ujun naji chapan tati. En wonde dolo kaji jod.

bakkerden op bij ik, dat je al had je malig, vallen malig zijn. Je nog op bij om je dat